0: Ter en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen doet het zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
2: Betrouwbaar.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
2: VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Giro Collect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Even Limburg als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je...

Hallo, ik ben Kim de Witte van de Partij van de Arbeid, federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. En de liefde voor Limburg, voor mij, dat zijn de mensen. Ik heb 10 jaar in Brussel gewoond en ik vond de mensen in Limburg veel warmer, veel vriendelijker, veel echter, weet je wel. Limburg is Limburg, onvervangbaar.

Sure. Eat this.

weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: onze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste.

Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio. Onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest.

Hallo, ik ben Johan Veugelers en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Je hebt goud in je oren.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: Favorietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendagel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkiesfestival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samenkomen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZV informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten, toegang tot exclusieve activiteiten en kortingsbonnen ter waarde van minstens €50. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW en vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
3: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis. Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
2: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
3: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
4: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
5: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
6: Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FNB.

0: Droom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginnen.

0: Proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
2: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
4: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
5: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04. Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Liefde voor Limburg. Ik ben Rudy Franks en Liefde voor Limburg is voor mij fantastisch publiek hebben hier. En heel warm. Ik bedoel, Limburg, dat is het goede leven, hè.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
3: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
2: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
2: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
4: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen, aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
7: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
8: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
9: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
10: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
11: FM Goud vind je nu ook op TikTok. Volg je ons ook daar?

0: in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg. Een hijst op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits. En geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet. En bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in hijst op den berg. www.handelsgids.be.
1: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5355. 4, 5, 3.
0: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
1: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleeshal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakis, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
4: Are you ready?
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
6: Attention!
0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
9: Carwashclub.be.
10: Like us on Facebook.
0: Carwash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
11: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

horen het positieve nieuws uit Limburg. In Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

Goeiemorgen, heren van het goede leven. Dinsdagochtend met Extreme en Wholehearted. Welkom, dit zijn de Early Birds. Je bent bij FM Goud Limburg, jouw regio plus radio.

Goedemorgen op deze dinsdagochtend met Billy Joel en The Longest Time. Vrienden, je vindt ons nu ook op TikTok. Ja, sinds een kleine 3 maanden zitten we ook op TikTok. Ik hoop dat je ons ook daar volgt. Dus niet alleen op Facebook en op Insta, maar als het kan en je hebt TikTok, heel graag ook op TikTok. Ja, de minister van Onderwijs, Zuhal Dimir, ik moest lachen, want in het VTM-nieuws had ze het over TikTok. Ja, en dan moet ik weer denken aan de frisheid met slechts 2 calorieën. Maar ze bedoelde natuurlijk TikTok en ze heeft zich ook meteen daarna wel gecorrigeerd.

0: Vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist-Uchtenberg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist-Uchtenberg. www.handelsgids.be.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen, aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
6: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onderzoek.

0: andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
1: RMR Projects.
0: Maakt van ieder project een erezaak.
2: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
3: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

0: Geusens.
1: Meubelen Geusens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeusens.be en volg ons op Facebook.
2: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog wat plaats op de nostalgische reis terug naar 60 jaar geleden, de verjaardag van twee iconische Beatles-albums. Axel Peleman, Sonny van de Putten en band brengen op vrijdag 15 januari de psychedelische grond van de Beatles opnieuw tot leven. Onder andere Lucy in the Sky with Diamonds en U in de Zaal with Tickets. Bestel snel via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Comilfo, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
1: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
3: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: ochtend in Limburg vol tranen van goud. Welkom bij FM Goud Limburg met Cher, zometeen Love and Understanding. En de Chainsmokers samen met Coldplay, Something Just Like This. Eerst een nieuwe update van het nieuws uit onze provincie.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: De politie Limburg-regio Hoofdstad heeft afgelopen weekend gerichte verkeerscontroles gehouden in Hasselt en Alkem. Bij een actie tegen taxis werden 8 onmiddellijke inningen uitgeschreven, onder meer voor gsm-gebruik achter het stuur en fout parkeren. Er waren ook 3 processen verbaal, onder andere voor rijden zonder rijbewijs. Tijdens controles op alcohol en drugs bleken 10 bestuurders onder invloed van alcohol en 2 van drugs. Daarnaast werden nog 6 bestuurders beboet of geverbaliseerd voor andere verkeersinbreuken. In Rotem in Deelse Stokkem is zondag de 82e herdenking gehouden aan de kapel van de Weerstand. Daar werden de 130 Limburgers herdacht die in september 1944 in de bossen van Rotem werden gedood. De herdenking werd bijgewoond door heel wat sympathisanten en familieleden van de slachtoffers. De kapel werd in 1946 opgericht, precies aan de rand van het bos Schootsheide. De namen van de slachtoffers staan gebeiteld op 2 zerken naast de kapel. De plechtigheid verliep in een serene sfeer met talrijke Belgische vlaggen. In Rotem in Deelse Stokkem is zondag de 82e herdenking gehouden aan de kapel van de Weerstand. Daar werden de 130 Limburgers herdacht die in september 1944 in de bossen van Rotem werden gedood. De herdenking werd bijgewoond door heel wat sympathisanten en familieleden van de slachtoffers. De kapel werd in 1946 opgericht, precies aan de rand van het bos Schootsheide. De namen van de slachtoffers staan gebeiteld op 2 zerken naast de kapel. De plechtigheid verliep in een serene sfeer met talrijke Belgische vlaggen.
1: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
2: Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.
3: Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

Het lijkt altijd zo dat een keer als die zomer voorbij is, dat dan het mooie weer ook helemaal achter de rug is. Ik bedoel dan eigenlijk de zomervakantie. Maar september, dat kan in België best nog heet zijn. Het kan zelfs nog bloedheet zijn. Het septemberrecord in Ukkel bedraagt maar liefst 34,9 graden. En dan denk je, dat moet ergens recent gemeten zijn. Nee, op 4 september 1929, toen was het in Ukkel 34,9 graden.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: Projects. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects.
3: Maakt van ieder project een erezaak.
0: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat smal tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.
7: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
0: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
8: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
9: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

gebeurt in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

Ook hij kijkt 's ochtends altijd even in de spiegel om te kijken wat er gebeurd is, hoe de tand des tijds natuurlijk zijn invloed heeft. Daar ontkomt niemand aan. Michael Jackson en The Man in the Mirror. Liefde voor Limburg, dit is de digitale radio van Limburg, FM Goud. Goedemorgen.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Dreese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Ben jij op zoek naar een woning of appartement?

0: evenement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3 in Pelt.
8: Hey, ik ben Tim Torfs. Het Tim Torfs dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
9: Bruisend Lommel.
10: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
11: Bruisendlommel.be.
12: Het nieuws uit Limburg. Zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
13: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
14: Liefde voor Limburg.
15: Hey, ik ben Chris.
16: Ik ben Gunther.
17: En ik ben Davy.
15: En samen zijn wij
16: de Romeo's.
15: En onze liefde voor Limburg is op de eerste plaats toch wel het Slagerfestival in Hasselt. Maar ook
16: de goeie appelen en peren.
15: Ja, voilà, de natuur.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Heb jij onze podcasts al ontdekt? Er staan er intussen al heel wat te blinken. Eén adres, fmgoud.be.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Na bijna 50 jaar discussie en juridische procedures komen er nu eindelijk concrete werken aan de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren. Op 5 oktober starten de grote sloopwerken langs de grote baan. Zo'n 150 gezinnen en bedrijven moeten daarvoor wijken. Er komen uiteindelijk 2 tunnels onder de gemeente. Een omleidingsweg bleek juridisch niet haalbaar omdat die door beschermd natuurgebied zou lopen. De werken zullen nog jaren duren. Vanaf 2028 moet de aanleg van de tunnel starten, als alles volgens planning verloopt. De Limburgse brandweer rukte opnieuw uit naar de Hoge Venen. De 3 Limburgse zones stuurden gisteren en vandaag 3 bosbrandweerwagens en een tankwagen om heropflakkeringen te blussen. In totaal zijn 11 brandweerlieden ter plaatse. Zonecommandant Knapen meldt dat de vraag zondag binnenkwam om grondvuur te bestrijden. Naast het blussen wordt er ook samengezeten voor structurele oplossingen om het gebied veilig te stellen. Onbekenden hebben textiel gedumpt bij de oude Gallo-Romeinse grafheuvels in Gingelom. De gemeente vermoedt dat het om gestolen zakken van Limburg.net gaat. Dieven zouden het textiel hebben gesorteerd en de restanten achtergelaten hebben. De technische dienst heeft het sluikstort inmiddels opgeruimd. Omdat dit vaker gebeurt, roept de gemeente inwoners op om de zakken pas de avond van de ophaling buiten te zetten.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.

And I know it, we're heading for a fall via con Dios. De hits uit de jaren 80 en 90 zijn goed vertegenwoordigd bij ons. Zeker in de namiddag in de Flashback Show. Tussen 1 en 2 kan je een uurtje non-stop genieten van 80s en 90s hits. Ook vanmiddag.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar.

0: geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue. David Bowie by Station to Station. En Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be.
2: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo'n 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door drie passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens de organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming.

En met deze Pink Floyd en Another Brick in the Wall zijn we gestart. Hè? Nieuwe FM Goud at Work op deze dinsdagochtend. Met goede muziek, dit uur van Alanis Morissette, van Bruce Willis, Milo en ook Rod Stewart. Dat is voor meteen. Nu deze ABBA en Put on Your White Sombrero. Een hele goede

laatste jaren steeds meer tribute bands. Hè? Dat wil zeggen, dat zijn coverbands die dan één bepaalde artiest coveren. En zo was er onlangs op Breakout in Bree ook een coverband die dat deed met Rod Stewart. Het was leuk om eens te zien. Hij had ook echt de looks van Rod Stewart. Dus dan heb je toch een beetje het gevoel dat hij toch weer aanwezig is. Hè? Je hoort hem zo meteen met een hit uit 1978 alweer. Dus we gaan een hele tijd terug in de tijd. En een vraag die jij misschien jezelf ook wel eens stelt. Do you think I'm sexy? Hier is hij. Goedemorgen.

0: geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
4: Op deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen.

0: advies en een flinke dosis ontspanning. Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
1: Stedlast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
2: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
3: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JMB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JMB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
4: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppiterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
5: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
6: Liefde voor Limburg.
7: Hallo, mijn naam is Ruben van Gucht en mijn liefde voor Limburg gaat altijd naar de prachtige natuur, de geweldige fietspaden ook, de uitgestrekte bossen, de vele looppaden. Limburg is een prachtige provincie.

Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: De politie Limburg-regio Hoofdstad heeft afgelopen weekend gerichte verkeerscontroles gehouden in Hasselt en Alkem. Bij een actie tegen taxis werden 8 onmiddellijke inningen uitgeschreven, onder meer voor gsm-gebruik achter het stuur en fout parkeren. Er waren ook 3 processen verbaal, onder andere voor rijden zonder rijbewijs. Tijdens controles op alcohol en drugs bleken 10 bestuurders onder invloed van alcohol en 2 van drugs. Daarnaast werden nog 6 bestuurders beboet of geverbaliseerd voor andere verkeersinbreuken. In Rotem in Deeltse Stokkum is zondag de 82e herdenking gehouden aan de Kapel van de Weerstand. Daar werden de 130 Limburgers herdacht die in september 1944 in de bossen van Rotem werden gedood. De herdenking werd bijgewoond door heel wat sympathisanten en familieleden van de slachtoffers. De kapel werd in 1946 opgericht, precies aan de rand van het bos Schootsheide. De namen van de slachtoffers staan gebeiteld op 2 zerken naast de kapel. De plechtigheid verliep in een serene sfeer met talrijke Belgische vlaggen. In Rotem in Deeltse Stokkum is zondag de 82e herdenking gehouden aan de Kapel van de Weerstand. Daar werden de 130 Limburgers herdacht die in september 1944 in de bossen van Rotem werden gedood. De herdenking werd bijgewoond door heel wat sympathisanten en familieleden van de slachtoffers. De kapel werd in 1946 opgericht, precies aan de rand van het bos Schootsheide. De namen van de slachtoffers staan gebeiteld op 2 zerken naast de kapel. De plechtigheid verliep in een serene sfeer met talrijke Belgische vlaggen.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.
2: De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Yo. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

Alanis Morissette hier bij FM Goud en You Learn. Ja, dat is ook zo, hè. Elke dag leren we toch wel iets bij, denk ik. Of maak je iets mee waarvan je denkt, dat ga ik volgende keer anders doen. Zometeen Jonas Blue featuring Jack and Jack.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
0: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
4: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
5: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
8: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
10: Bruisendlommel.be.
11: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: www.bouwmarkt.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen.

Dinsdagochtend, even over 10. Dat betekent dat we nog een heel uur samen zijn. En we krijgen het gezelschap van George Michael, van Ed Sheeran en ook van UB40. En deze van BZN, die krijg je nu van me. De Old Callaghan is dit.

Zometeen Amen Corner, dat is een band waar je niet zo heel vaak van hoort. Het is een Welsche muziekgroep, werd eind 66 in Cardiff opgericht. En de band is genoemd naar een gelegenheid in Cardiff, de Amen Corner. Voilà. Ja.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
3: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip

0: Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
0: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal. Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
2: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
3: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
0: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
4: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
5: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: Na bijna 50 jaar discussie en juridische procedures komen er nu eindelijk concrete werken aan de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren. Op 5 oktober starten de grote sloopwerken langs de grote baan. Zo'n 150 gezinnen en bedrijven moeten daarvoor wijken. Er komen uiteindelijk 2 tunnels onder de gemeente. Een omleidingsweg bleek juridisch niet haalbaar omdat die door beschermd natuurgebied zou lopen. De werken zullen nog jaren duren. Vanaf 2028 moet de aanleg van de tunnel starten, als alles volgens planning verloopt. De Limburgse brandweer rukte opnieuw uit naar de Hoge Venen. De 3 Limburgse zones stuurden gisteren en vandaag 3 bosbrandweerwagens en een tankwagen om heropflakkeringen te blussen. In totaal zijn 11 brandweerlieden ter plaatse. Zonecommandant Knapen meldt dat de vraag zondag binnenkwam om grondvuur te bestrijden. Naast het blussen wordt er ook samengezeten voor structurele oplossingen om het gebied veilig te stellen. Onbekenden hebben textiel gedumpt bij de oude Gallo-Romeinse grafheuvels in Gingelom. De gemeente vermoedt dat het om gestolen zakken van Limburg.net gaat. Dieven zouden het textiel hebben gesorteerd en de restanten achtergelaten hebben. De technische dienst heeft het sluikstort inmiddels opgeruimd. Omdat dit vaker gebeurt, roept de gemeente inwoners op om de zakken pas de avond van de ophaling buiten te zetten.
0: De Regio Radio weer update. Van Ruben Wijtjes.
1: Koelere lucht dringt vandaag binnen, maar de timing blijft onzeker. In Limburg kan het eerst nog 23 graden worden. Later volgen regen en intensere buien. Woensdag passeren talrijke buien met maxima tot 19 à 20 graden.
2: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@evengoud.be.

Kerstdag is het 10 jaar geleden dat deze George Michael overleed. Wat vliegt de tijd toch, hè? Maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. Je hoorde hem met Outside. Straks krijg je nog Toni Braxton van me, maar nu eerst tijd zometeen voor Ed Sheeran. Ik ga met jou helemaal terug naar 2021. Dat is niet zo heel lang, hè? En toen had hij deze hit, Shivers.

0: Hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be. Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Foodtruck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
2: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodig je uit.
4: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
0: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
7: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
8: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
9: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
10: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

UB40 met Homely Girl. Zo, ik wens jou nog een hele fijne dag toe. Geniet ervan, maak er iets leuks van en blijf bij ons, hè. Dit is nog Toni Braxton met He Wasn't Man Enough. Tot morgen!

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
2: De speelpleinwerking in Assen kende opnieuw een bijzonder drukke zomer met gemiddeld 134 kinderen per dag. Op het afsluitende kinderfestival werd met 234 kinderen zelfs een record gevestigd. Maar liefst 62 vrijwilligers stonden in voor de begeleiding, onder wie 20 nieuwe 15-jarigen. Ook de kampen waren erg populair, alle voormiddagkampen waren volzet en het boskamp telde dagelijks 96 kleuters. Volgens het gemeentebestuur is het speelplein veel meer dan opvang. Kinderen maken er vrienden en ontdekken er nieuwe dingen. De 63-jarige Erwin Hamers uit Hechtel-Exel is toe aan een indrukwekkende sportieve uitdaging. Binnen de 24 uur wil hij 3 keer de Mont Ventoux oplopen, telkens via een andere zijde. Daarmee legt hij ruim 135 kilometer en 4400 hoogtemeters af. Erwin heeft heel wat ervaring met een 40-tal marathons en 60 ultralopen en is onder meer actief bij de Bosland Trail. Met zijn stunt zamelt hij vrije giften in voor het Teutenhuis in Exel, een initiatief voor kinderen met een mentale beperking. De eerste kleine braderie in Lummen bracht 27 jonge standhouders tussen de 4 en de 14 samen. Ze verkochten tweedehands speelgoed, boeken, spelletjes en eigen knutselwerkjes. Door de hittegolf vond de braderie plaats in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Onverkocht speelgoed konden de kinderen vrijwillig achterlaten. Een oproep waarop heel wat deelnemers ingingen. De gemeente schenkt het speelgoed nu aan Sint Vincentius en het Open Poortje, zodat andere kinderen ervan kunnen genieten.
1: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. Wij kleuren je dag, al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.

0: fijne goede dinsdagmorgen doen. Dinsdag 8 september zijn we eraan gekomen. Het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio. 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: Met natuurlijk een hele hoop leuke hits die er gaan aankomen. En wat heb ik allemaal klaarstaan het komende uur voor jullie. Het zijn er nogal wat, luister even heel goed. Ik heb voor jullie Barry Manilow. We hebben Steel Eyes Beefy. We hebben Duran Duran. We doen er eentje van Prince erbij. We doen de Tramps erbij. We doen Lou Reed en we halen de Jacksons gewoon heel diep onder het stof uit. Want daar heb ik de borstel echt moeten uitkuisen. En dan komen die hits allemaal jullie richting uit. Dadelijk. Ik ben begonnen met een hele lekkere van Survival. The Eye of a Tiger. Welkom bij FM Goud. I've

zijn een van die weinige artiesten die het ooit doen. Optreden bedoel ik dan met hun dochter of met een van de familieleden. Maar Pink die deed het en ze zong samen met haar dochter Willow, Covered in Sunshine. En dat dateert ondertussen ook wel 5 jaar geleden. Stella Aliffi staat aan de kom met Boston, de nieuwe single van Stella. En dan Barry Manilow, ik zei het al, de man van de Copacabana. Hier zingt hij over zijn Mandy.

0: Op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.

0: blijft voor je klaarstaan in Hechtel, Exel en Hasselt.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
2: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

0: Radio Peer.
1: Laat je oren spreken.
2: De stad Peer zet dit jaar extra in op ontharding met twee gerichte initiatieven. De gratis ontharding van bermen en het Vlaams kampioenschap tegelwippen. De bermenactie is intussen afgelopen. De stad kreeg maar liefst 44 aanvragen binnen. Goed voor 1845,5 vierkante meter ontharding. Tijdens de zomermaanden organiseren de buurtwerkingen in Peer heel wat buurtfeesten en speelstraten. De stad Peer ondersteunt hen zo goed mogelijk en trakteert op een ijsje. Dit jaar bracht de ijskar 74 bezoekjes aan 57 buurtfeesten en 17 speelstraten. Goed voor 3870 ijsjes. Van 1 tot 10 oktober is het de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Zorg dragen voor jezelf, dat doe je samen. Daarom ligt de focus tijdens de tiendaagse op goed omringd zijn. Want veerkracht haal je uit de mensen om je heen. In Peer kan je terecht voor een gevarieerd en veerkrachtig aanbod. Met een stiltewandeling, soep met babbeltjes en heel wat vormingen, lezingen en een workshop. Het hele overzicht vind je op peer.be/hoe-ist. Dat is IST. Van 6 tot en met 16 oktober is het weer de Digitale Week. Dit jaar staat het thema de evolutie van de digitale wereld centraal. Ontdek hoe digitalisering ons leven veranderde en hoe we iedereen digitaal kunnen blijven meenemen. Jong of oud, beginner of ervaren gebruiker, er zijn workshops, lezingen, demonstraties en meer. Ben je benieuwd naar het aanbod in Noord-Limburg? Bekijk dan alle activiteiten. Info peer.be/digitale-week.
1: Michel van der Feesten.
0: Laat je oren spreken. Liefde voor Limburg.
3: Mijn naam is Nicky Haaien en mijn liefde voor Limburg is er altijd geweest, omdat ik eerst dan al ben opgegroeid in de streek zelf. En het is een hele mooie streek met heel veel warme mensen. Waar je ook gewoon een zalig gevoel van krijgt. Iedereen is vriendelijk, is aangenaam. En je hebt natuurlijk een hele mooie regio waar je vol gebruik van kan maken. Heel veel natuur, dus het is heel leuk om daar te vertoeven.

Ordinary World van de enige echte Duran Duran. Die wil terug naar de jaren 1993. En dat is al heel ver terug in de tijd, zegt men altijd. We gaan nog 10 jaar verder, dus terug in de tijd met Foreigner straks. En Waiting for a Girl Like You. Dan moet je natuurlijk heel lang wachten. En dan gaan we ook zo ver terug in de tijd. En dan met de Twams gaan we dan nog 10 jaar verder, dus terug in de tijd. Met Shout, die alombekende natuurlijk. Kennen we uit 1975 weer. En dan Prince, Let's Go Crazy. Hier bij FM Goud, kan dat. Tilly.

0: volledig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
3: 10 september. Een optreden van André van Weelen. De Troubadour met verzoeknummers Allround.
2: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
4: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Car Wash Club. Like us on Facebook.
5: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
6: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
7: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

Lou Reed wordt meestal vernoemd in één naam, het Perfect Day, maar deze Walk on the Wild Side was ook een van die dikke hits die Lou Reed scoorde, want die mannen waren vooral heel populair in de jaren 70 en dit dateert ook uit 1973. Maar dat wil ook zeggen dat ik richting 12 uur ga en dat ik jullie moet gaan verlaten en zo dadelijk terugkom. En ik zei het al, ik heb ze heel diep onder het stof moeten uithalen. De Jacksons komen er zo dadelijk aan en met I Want You Back. Het zal voor na de klok van 12 uur zijn, maar we gaan er natuurlijk nog een lap op geven met Neil Diamond en Beautiful Noise. Tot zes, geniet van jullie middagpauze en we horen elkaar na de klok van 12.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werd uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Hoppa, dan zijn we weer terug. We hebben een uurtje klaarstaan voor jullie met de leukste hits, de leukste weetjes en nog wat anders. Hier bij FM Goud zitten jullie goed om nog één uurtje
1: muziek als vanouds, met Marcel Nauts,
0: op jullie oren los te laten. En we komen het komende uurtje nog wel een hele hoop leuke hits aan. Ik heb onder andere nog eentje van de Beatles klaarstaan. We doen Take That, we doen nog eentje van Alanis Morissette, we doen Roy Orbison, we doen nog eentje van The Killers. En daar heb ik natuurlijk ook nog iets vergeten. Deze waar ik mee ben begonnen met een van die topbands uit Amerika, R.E.M. en Drive. Van die mooie nummers die vooral heel populair waren in de jaren 90. Welkom bij FM.

titel, de twee bellen gehoord. Dan is het vooral Lena die bij mij tevoorschijn komt. Maar deze opera, Chocour de Pointe, dat is ook een van die hits die die mannen scoorden. Maar het helaas, ze bestaan niet meer. Sober staat aan te komen en dan niet te vergeten, Take That, zoals ik al zei. En dan eentje van de Beatles, Yesterday.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd.

0: wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraaks 0477 52 55 89.
1: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
2: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
2: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
3: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
4: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
5: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Alanis Morissette. En vroeger zei men altijd Dutterhanden door Thijs Menu. Tegenwoordig Hands in My Pocket was ook een van die hits die Alanis Morissette scoorde. Want dat was niet netjes als je handen in je zakken stopte. En dat kwam niet mooi over. The Killers zei al met Mr. Brightside staat eraan te komen. En dan The One and Only Roy Orbison met Only the Lonely. En dan met de Eagles gaan we helemaal terug in de tijd. Niet de Eagles van Hotel California, maar de Eagles van Baby Come Back en Michael and the Slippery Tree. Waar een andere, de ene band was uit Amerika en deze band was uit Engeland afkomstig. Ba, ba.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
2: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
3: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
4: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
5: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
4: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
5: Pluspaint.
4: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
7: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
0: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4xL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
8: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
10: Hey, ik ben Tim Torres. Het Tim Torres dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
11: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
12: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
13: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Car Wash Club. Like us on Facebook.
12: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met 1 actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
14: Mijn huis is mijn trots, maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
15: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

Eli Manderos en Baila Calypso. En terug naar 1986 met deze plaat. Mijn eerste uur is weer voorbij gevlogen. Dat wil zeggen dat de tweede uur ook heel snel voorbij ging. En mijn tweede uur dus. Dat wil zeggen dat we nu richting de klok van 1 uur gaan. En dat we moeten opgeven voor vandaag. En dat we morgen graag terugkomen met een New Neville Band. Staat eraan te komen. En Winchester Cathedral. Een beetje fluitjes op de radio mag. Zeker op deze middag. En dan horen we elkaar morgen. Want dan zijn we weer woensdag 9 september. Tot morgen. Geniet nog van jullie dinsdag. Salut!

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.
1: Stap in de utiliteitsmachine van FM Goud.
2: Hey, I'm talking to you, McFly, you Irish bug.
1: Welkom in de Flashback Show.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas.

0: Even bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerlijkesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter. Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
1: Stedlast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
2: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleeshal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakis, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
3: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
0: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
4: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
0: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
5: Liefde voor Limburg.
6: Hallo, ik ben Stijn Meuris, Limburger uiteraard. En op de vraag wat betekent Limburg voor mij en de liefde voor die provincie kan ik eigenlijk heel kort antwoorden. Ik ben zeer honkvast, toch al een ferm deel van de wereld mogen zien, waarvoor dank. Maar uiteindelijk grijpt het toch altijd terug naar bekend terrein. En dat is Limburg, daar ben ik heel blij mee. Ik zie mezelf absoluut niet in Roeselare, Kokzijde of Antwerpen wonen. Maar dus in het fijne Limburg. Hou zo.

tot 2 uur vanmiddag zit je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM Goud.

0: hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZW informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten. Toegang tot exclusieve activiteiten. En kortingsbonnen ter waarde van minstens €50. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW. En vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
1: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur.

0: slapen? Airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
4: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spijrips, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
10: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
11: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D-audiovisuele show hierover.
12: De Flashback Show. Dat is iedere werkdag één uurtje bomvol 80's en 90's herinneringen. Luister je ook mee? Iedere werkdag tussen 1 en 2 op FM Goud Limburg.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
2: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
3: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Miserie, troef. Of, ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste

0: Hey, kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld, onze blauwe bessen.

0: van bij ons, recht van het veld, onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
1: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
2: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
3: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
4: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
2: Een veilig gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
3: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur.

0: Zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: Thuisverpleging Norsa-team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496-5354-53.
8: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
9: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
10: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
11: Boelehoef 3, een pelt.
12: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pédieu.
13: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pédieu.
14: FM Goud presenteert Gouden Koopjes in Noord-Limburg. Iets kopen of verkopen? Laat je zoekertje of koopje gratis achter op de Facebookpagina van de Gouden Koopjes. Of snuister gewoon eens rond en ontdek de collectie van toffe tweedehandspulletjes. Zoek op Facebook naar Gouden Koopjes in Noord-Limburg. Of surf naar facebook.com/groups/goudenkoopjes. En sla je slag!

0: www.boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
4: De speelpleinwerking in As kende opnieuw een bijzonder drukke zomer met gemiddeld 134 kinderen per dag. Op het afsluitende kinderfestival werd met 234 kinderen zelfs een record gevestigd. Maar liefst 62 vrijwilligers stonden in voor de begeleiding, onder wie 20 nieuwe 15-jarigen. Ook de kampen waren erg populair, alle voormiddagkampen waren volzet en het boskamp telde dagelijks 96 kleuters. Volgens het gemeentebestuur is het speelplein veel meer dan opvang. Kinderen maken er vrienden en ontdekken er nieuwe dingen. De 63-jarige Erwin Hamers uit Hechtel-Exel is toe aan een indrukwekkende sportieve uitdaging. Binnen de 24 uur wil hij 3 keer de Mont Ventoux oplopen, telkens via een andere zijde. Daarmee legt hij ruim 135 kilometer en 4400 hoogtemeters af. Erwin heeft heel wat ervaring met een 40-tal marathons en 60 ultralopen en is onder meer actief bij de Bosland Trail. Met zijn stunt zamelt hij vrije giften in voor het Teutenhuis in Exel, een initiatief voor kinderen met een mentale beperking. De eerste kleine braderie in Lummen bracht 27 jonge standhouders tussen de 4 en de 14 samen. Ze verkochten tweedehands speelgoed, boeken, spelletjes en eigen knutselwerkjes. Door de hittegolf vond de braderie plaats in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Onverkocht speelgoed konden de kinderen vrijwillig achterlaten. Een oproep waarop heel wat deelnemers ingingen. De gemeente schenkt het speelgoed nu aan Sint Vincentius en het Open Poortje, zodat andere kinderen ervan kunnen genieten.
3: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's.

0: Treat the Youth Right. Een opdracht die op de dag van vandaag helemaal niet zo simpel is. Het is en blijft Jimmy Cliff.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Eenmaal in je leven. All at once. De prachtige stem van Whitney Houston.

I knew it, I knew you, ik ken jou, straks Taylor Swift. One More Time is een band die scoorde in het jaar 1992 met Highlands. En de Moody Blues, we kennen ze nog van Nights in White Satin, maar we gaan terug naar 1978. Had to Fall in Love.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun music- en foodtruckfestival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlakbij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
6: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en

0: Kaartje mogen zich altijd aanbieden.
1: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
2: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Meerouteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
4: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
5: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be
6: FM Goud. Liefde voor Limburg.

Je kreeg van mij het gezelschap van Lena Martin en Sitting Down Here. Wel muzikaal, uiteraard. Straks een van onze 11 Belgische exportproducten toch wel. Axel Ritz en Naïef. Elvis Presley en Kiss Me Quick. En The Three Degrees. Hier is The Runner.

0: zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heijsterpenberg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heijsterpenberg. www.handelsgids.be.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig.

0: aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
0: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
3: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
5: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Ik ben Lotte van Wezenmaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk fly en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

Nothing Compares to You is inderdaad de allergrootste van Sinéad O'Connor. Vandaag kozen we toevallig voor Mandinka. Ook leuk. The Lady of Soul op deze dinsdagmiddag. Aretha Franklin en A Natural Woman. Look.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburgs beste keuze in hits en informatie.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Hij was niet groot, maar muzikaal was het wel een grootmeester. His Royal Badness, Prince and Gold.
2: Back Home met Guido Bergmans.
1: Live in one day. Zou het kunnen? Howard Jones.

Hagen, Imal, Angel en Ultra Naté en Moving to the Sun. Een actuele hit die eigenlijk nog de nazomer helemaal door doet in de hitparade. Hou hem maar in de gaten. Where Does My Heart Beat Now? Ik weet het niet, maar er is wel de prachtige stem straks van Céline Dion, die binnenkort toch wel Parijs binnenstebuiten gaat draaien. En dit zijn de Four Seasons. Walk Like a Man.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
6: 10 september. Een optreden van André van Weelen. De Troubadour met verzoeknummers Allround. Are you
7: ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Zuster de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Zuster de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
10: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be. En volg ons op Facebook.

verhaal van Anja van een Belgisch product van Jorky. The Red Hot Chili Peppers and By The Way. Creedence Clearwater Revival and I Heard It To The Grapevine and The Rolling Stones. Let's Spend The Night Together. Om het gezellig te houden.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
5: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
6: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
7: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
8: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
9: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
10: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
11: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
12: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
13: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook.
12: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
14: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
15: FM Goud presenteert Gouden Koopjes in Noord-Limburg. Iets kopen of verkopen? Laat je zoekertje of koopje gratis achter op de Facebookpagina van de Gouden Koopjes. Of snuister gewoon eens rond en ontdek de collectie van toffe tweedehandspulletjes. Zoek op Facebook naar Gouden Koopjes in Noord-Limburg. Of surf naar facebook.com/groups/goudenkoopjes. En sla je slag!

Jouw liefde, your love van Outfields. Shirley Bassey and This Is My Life. Oké, je krijgt de hele versie van mij tot en met de tijd zijn. Want dan is het de beurt aan Bart van den Berg. Fijn dat je bij ons blijft. Tot morgen.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in twee brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruinkool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire Bout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moesgroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Heart hoorde je van Josie Newton hier bij FM Gouden Limburg. En we zijn weer begonnen aan de nieuwe aflevering van Plankgas tot aan 7 uur. En vandaag toch wel een speciale dag op deze 8 september. Namelijk, het is excuseerdag. Als je dat zou moeten doen, dan is het helemaal niet eigenaardig. Dus het kan zeker wel. Ook Star Trek Day, als je daarvan fan bent, ben je ofwel bewust of niet misschien bezig met een feestdag op een of andere manier. Hey, we gaan de hit verzorgen tot 7. Ik zei het net al, met nu Whitney Houston en Run to You.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

Een grote dame met een engelenstem, deze Whitney Houston. Het is te hopen dat ze nu ook een engel is. Het zou ook de andere kant op kunnen gaan natuurlijk, met haar problemen van dien in de tijd. Run to You was een hitje in 1987. Zometeen gaan we terug in de geschiedenis kijken, maar eerst laat ik je nog onder andere met de 98 Degrees met Stevie Wonder. Ook Luca Winters met de lieveling van deze septembermaand. Ook Guns N' Roses en deze van de Bee Gees.

0: Hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be. Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen. Van de enthousiaste begin.

0: proeven in ons Café Miseri. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud. Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust.

0: is Kitvoegwerk Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkedaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
2: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
4: RMR Projects.
5: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects.
5: Maakt van ieder project een erezaak.
6: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
8: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
9: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
10: Je hebt goud in je oren. FM Goud. Fijn dat je luistert.

Heerlijke hit toch deze van de 98 Degrees met Stevie Wonder en True to Your Heart. Wij gaan eens kijken terug in de geschiedenis en we beginnen op deze 8 september in het jaar 1921. Toen was er de eerste Miss America verkiezing. En 2022, het is al 4 jaar geleden, toen stierf koningin Elizabeth II op 96-jarige leeftijd. Haar zoon Charles wordt koning van het Europese en Verenigd Koninkrijk.

0: van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Bent u fan en volgt u kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met Stipt zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Brogel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijst springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17:00 tot 19:00 in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18:00. Aansluitend volgt dan de alom bekende Brogel Live Party met in volgorde vanaf 20:00 onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Jero. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stad Peer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
2: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
10: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
11: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
12: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
13: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
14: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
15: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
16: FM Goud.

De Cars dan net met Breathless en ook New Music en Living by Numbers. We gaan het eerste deel helemaal afsluiten. Zometeen het roer overlaten aan de mensen van de Nieuws- en Weerdienst. En ik ben er tot aan 7 uur weer helemaal voor je terug met deel 2 zometeen na 6 uur. En dit is nog Perret Borghito. Tot

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: nachten.
1: GoudenZaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws.
2: Uit binnen- en buitenland.
5: Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Lease Bike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt, verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan ook vannacht overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
1: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

dat een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

ben ik altijd Reggie. En liefde voor Limburg is voor mij vooral heel gastvrije mensen, fantastisch lekker eten, een prachtige natuur en eigenlijk mijn thuis.

0: you come from Cotton
1: Eye Joe. De cowboy boots aandoen, een hoedje opzetten in de vorm van een Stetson zou perfect zijn. En dan maar line dansen, kon perfect met deze Rednecks en Cotton Eye Joe. Welkom in deel 2 van Plankgas hier bij FM Goud Limburg. We gaan genieten nog tot aan 7 uur onder andere van hits van Robbie Williams. Ook Eraser gaat langskomen en deze toch wel leuke hit van Rick Astley.
2: Plankgas met Bart van den Berg.

Uit de stal van Stock Aitken en Waterman. Je hoorde Rick Astley met een van de opvolgers van zijn allergrootste hit, Never Gonna Give You Up. Je weet wel, dit was Together Forever. Zometeen gaan we terugkijken in de geschiedenis op deze 8 september. Maar eerst laat ik je nog onder andere met Erasure en Love to Hate You. En ook deze gouden ouwe van de Beatles. Hier is Strawberry Fields Forever. Let me

0: plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
2: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Festium Feestverhuurrij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
1: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3, een pelt.
9: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: Robbie Williams en zijn meest grote hit en gebruikt in bruiloften en zo. Je hoorde Angels. Je hebt daarvoor nog de nieuwe single van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. 8 september vandaag, ja hoor, dan gaan we weer naar de geschiedenisboeken kijken. En we beginnen heel lang geleden, 1831. Toen was er de opening van de eerste zitting van het Belgische parlement. En dat bevat 102 volksvertegenwoordigers en 51 senatoren. Dat is heden te dagen een heel pak meer, kost ook onze pak geld meer. En dan in 1991, de Republiek Macedonië ontstaat na een referendum over onafhankelijkheid van het voormalige Joegoslavië.
1: I'm nothing special, in fact

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij

0: geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
0: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke DTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
2: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwiel de VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwielde.be.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
4: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
5: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
4: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
0: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
8: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.
9: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

Anastasia, dan heb je Left Side Alone en ook Duran Duran met Skin Trade. En daarmee zijn we nu aan het eind gekomen van deze dinsdagse aflevering van Plankgas. We zijn er natuurlijk morgen weer vanaf 5 uur hier bij FM Goud Limburg. Dus je kan erbij zijn zoals je wil. Natuurlijk naar Guido en zijn back home tussen 3 en 5. Martha Reeves en de Vandellas nu nog met Heatwave. Nog een heel fijne avond.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
4: De speelpleinwerking in As kende opnieuw een bijzonder drukke zomer met gemiddeld 134 kinderen per dag. Op het afsluitende kinderfestival werd met 234 kinderen zelfs een record gevestigd. Maar liefst 62 vrijwilligers stonden in voor de begeleiding, onder wie 20 nieuwe 15-jarigen. Ook de kampen waren erg populair, alle voormiddagkampen waren volzet en het boskamp telde dagelijks 96 kleuters. Volgens het gemeentebestuur is het speelplein veel meer dan opvang. Kinderen maken er vrienden en ontdekken er nieuwe dingen. De 63-jarige Erwin Hamers uit Hechtel-Exel is toe aan een indrukwekkende sportieve uitdaging. Binnen de 24 uur wil hij 3 keer de Mont Ventoux oplopen, telkens via een andere zijde. Daarmee legt hij ruim 135 kilometer en 4400 hoogtemeters af. Erwin heeft heel wat ervaring met een 40-tal marathons en 60 ultralopen en is onder meer actief bij de Bosland Trail. Met zijn stunt zamelt hij vrije giften in voor het Teutenhuis in Exel, een initiatief voor kinderen met een mentale beperking. De eerste kleine braderie in Lummen bracht 27 jonge standhouders tussen de 4 en de 14 samen. Ze verkochten tweedehands speelgoed, boeken, spelletjes en eigen knutselwerkjes. Door de hittegolf vond de braderie plaats in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Onverkocht speelgoed konden de kinderen vrijwillig achterlaten. Een oproep waarop heel wat deelnemers ingingen. De gemeente schenkt het speelgoed nu aan Sint Vincentius en het Open Poortje, zodat andere kinderen ervan kunnen genieten.
3: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuis werken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
2: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Pijdieu.
7: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.
8: FM Goud. Met de hits van nu.
9: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
2: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
7: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
9: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog wat plaats op de nostalgische reis terug naar 60 jaar geleden, de verjaardag van 2 iconische Beatles-albums. Axel Peleman, Sonny van de Putten en band brengen op vrijdag 15 januari de psychedelische grond deuren van de Beatles opnieuw tot leven. Onder andere Lucy in the Sky with Diamonds en U in de Zaal with Tickets? Bestel snel via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Comilfo, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
10: Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio. Onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-doe-het-zelf. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: Gouden Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Liefde voor Limburg.
3: Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsden-Maas Mechelen. En overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

0: volgt uw kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met stipt zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Brogel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijf springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17:00 tot 19:00 in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18:00. Aansluitend volgt dan de alom bekende Brogel Live Party met in volgorde vanaf 20:00 onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Juro. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stad Peer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be en volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
4: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
6: Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook.

voor Limburg, trouwens mijn naam is Herman Verbrugge, liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
6: 10 september. Een optreden van André van Weelen. De Troubadour met verzoeknummers Allround.
7: Favorcool Airco's. Installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
9: Boelehoef 3 in Pelt.
10: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
11: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
12: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu

Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

Hallo, ik ben Paul Michiels. Ik vind Limburg een geweldige streek. Ik kom hier dolgraag. Warme mensen, lieve mensen, muzikale mensen.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Beheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Gouden.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen.

0: proeven in ons Café Miseri. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1+1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Joop Bruns, Vlaams minister van Landbouw en Omgeving, leefde voor Limburg. Dat is voor mij de verbondenheid tussen de beide Limburgen.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Nee, schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai, zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
6: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Laanaken en op stico.be. Dat is STICO.
7: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouw-Lillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
8: Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: krachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
1: uit binnen- en buitenland.
4: In Oostende legt vooruit burgemeester John Krombee met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Volgens Krombee zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar sanderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar €77 staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anak Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijk opgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vetlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Bullard voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken. En nog kans op een bui, vooral in het noordwesten. Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden.
3: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop en Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodig je uit.
4: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
5: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
7: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree, voor een heerlijke lunch.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Bent u fan en volgt u kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met Stipt zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Brogel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijf springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17:00 tot 19:00 in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18:00. Aansluitend volgt dan de alombekende Broge Live Party met in volgorde vanaf 20:00 onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Jero. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stadpeer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
6: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
7: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Favorcool Airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tossaud Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.

Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

in de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: Jansenboutique.be.
1: Jansen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Samen genieten van de allermooiste liefdesliedjes. Welkom in de zachte zijde.

I don't want to live forever. Gezongen door Zayn en Taylor Swift, was een emotioneel duet dat verscheen op de soundtrack van de film 50 Shades Darker. De tekst benadrukte de emotionele strijd van het niet kunnen loslaten. Tot middernacht is er de zachte zijde, met muziek en woord, gepresenteerd door Peter Thomas. Als je de slaap niet kunt vatten in het laatste uur van dinsdag 8 september, of je momenteel nachtwerk verricht, hoor eens aan. Dit zijn platen die de tand des tijds hebben doorstaan en je vooral deze nacht nog een uurtje in een zalig, rustgevende toestand mogen brengen. Welkom, fijn dat jij op dit late uur nog bij ons bent. In een wereld van koude leugens kan alleen jouw lach mijn humeur verzachten. Dit zou de hemel voor iedereen kunnen zijn. Een betere wereld waarin menselijke basisbehoeften, eten, plezier, vrijheid, gezamenlijk dat paradijs op aarde kunnen realiseren. Heaven for Everyone is een nummer geschreven door drummer Roger Taylor. Als single werd het lied een hit voor de Britse rockband Queen.

0: De volgende song beschrijft het pijnlijke moment waarop je iemand moet loslaten die je lief hebt. En hoe confronterend het is om te zien dat die persoon verder gaat zonder jou. Hij weet rationeel dat de relatie voorbij is, maar emotioneel is hij er nog niet aan toe. Hij ziet zijn ex gelukkig met een nieuwe partner en dat doet meer pijn dan hij had verwacht. En hoewel hij zegt dat hij hoopt dat zij gelukkig is, geeft hij toe dat het hem pijn doet dat zij gelukkiger is dan met hem. Dit is Happier met Ed Sheeran. Stop, stop, stop.
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyota's. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Deco, deco, ramen en deuren en poorten.
3: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
4: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
5: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleeshal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakis, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervlees. Sal Hendricks.
8: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.

John Hiatt schreef Have a Little Faith in Me nadat hij gestopt was met drank en drugs. Een verslaving die had bijgedragen aan het stuklopen van zijn huwelijk. De ochtend na de opname kreeg hij te horen dat zijn vervreemde vrouw zelfmoord had gepleegd. Hij beschreef het zelf als een keerpunt in zijn leven. De kernboodschap is een smeekbede. Have a little faith in me. Hiatt vraagt om vertrouwen van geliefde of vriend, juist in moeilijke tijden. Waar het origineel van John Hiatt een breekbaar intiem pianonummer is, geeft Joe Cocker de song met zijn rauwe, krachtige soulstem een extra laag emotionele urgentie en doorzettingsvermogen. Het klinkt bij Cocker minder als een voorzichtig verzoek en meer als een vurige, doorleefde belofte. Ik zal er voor je zijn, zolang jij maar in mij blijft geloven.

0: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue. David Bowie by Station to Station. En Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
5: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
6: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
7: Festium Feestverhuurrij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
8: De zachte zijde maakt je zachter.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Start. Twee platen heb ik nog voordat ik de deur van de studio hier in Peer achter me dichttrek. I Want to Wake Up With You is een song van de Amerikaanse countryzanger Ben Peters. Ik wil naast jou wakker worden. Maar de bedoeling ligt toch wel wat dieper. De zanger zegt eigenlijk dat hij niet alleen een moment met deze persoon wil, maar een blijvende, intieme relatie en een gezamenlijk leven. Veteraan reggae-artiest Boris Gardner covert meteen dit nummer. En daarna krijg je Dancing on My Own, een nummer dat gaat over het diepe verdriet van onbeantwoorde liefde. Het machteloze gevoel van iemand verliezen aan een ander en de eenzaamheid die je ervaart te midden van anderen. Callum Scott's versie benadrukt het breekbare menselijke gevoel van niet gezien of gekozen te worden. Een emotionele pianoballad en een cover van het origineel van Robin uit 2010, dat een meer dansbare electropopstijl had. Meteen na 0 uur vertrekt onze FM Goud Limburg-trein met non-stop muziek. Michel wacht je straks om 7 uur op met Early Birds. En morgen ben ik er weer. Jij ook? Erg fijn dat je voor het inslapen nog naar ons FM Goud Limburg luisterde. Heel graag tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde frequentie.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits. Mis het niet.

Ik ben Jorrit Hermans, voorzitter van ACV Limburg. En liefde voor Limburg betekent voor mij in de eerste plaats, ja, liefde voor al die Limburgers en die allemaal samenbrengen in onze beweging.

Ik ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

ben Steven Matthij, burgemeester Stad Peer. En mijn liefde voor Limburg is thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn, waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt. En vooral ook waar je kunt genieten, zoals bijvoorbeeld in de Stad Peer, van een historisch centrum. En als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: Slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: Vintageboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen.